0: baringo
1: esula telekipia nenyora kajado neti jenga yenaro
2: eremaya
1: ashamu ye oisabeke yuokini maila patenebo
3: maya yen fm